rentier, ik heb getiet, maar het frühstückte zo gegen tijn. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal en een pip-to-bak.